Zo af en toe moet je echt eens even ruim baan maken voor een lekkere lange track. Deze was bijna 22 minuten op 1 seconde na. Prachtig werk van Vasilisk. Die gaat diep. Het is een tribal werkstuk geworden. Het eerste album van Vasilisk heette Whirling Dervishes. En daarvan hoorde u de titeltrack in 87. Verschenen via Eskimo Records. Het Japanse Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het werk van C.3.3. En dat is het werk van Paul Jamrosy en hij is van Test Department. En helaas is het nog steeds de enige solo-cd die hij gemaakt heeft. De Ballad of Reading Gale, de Cacophonietta. Dat verscheen origineel in 2011 op een cd-editje en werd in 2018 heruitgegeven. Gelukkig door Cold Spring Records. Een zeer indringend album van Paul Jamrosy als C.3.3. Dit is Gallows Tree.

En dat was een nieuw werk van Thorsten Zoltau, of wel Femurl. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Thorsten Zoltau en Femurl met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Thorsten Zoltau, en overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Thorsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zo Harum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor in White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, ja, zeg maar, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En Ace en Vader en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated. Dit is de concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita, een kaleidoscoop van muziek uit de kleine onafhankelijke opnamestudio's in allerlei landen. Dit is aflevering 238 en de opening was voor The Narcotics, verrassende West African art rock van twee zangeressen uit Brooklyn. We hoorden Lilith, een opname in eigen beheer uit 2021. Dit uur weer een greep uit het prachtige aanbod van muziek van veelal onbekende artiesten uit allerlei landen. Terra Incognita is ontdekkingsradio voor de nieuwsgierige muziekliefhebber. 15 tracks passeren de revue, dus snel van start. Twee leden van de band Vanishing Twins, te weten Valentina Magaletti, die percussie speelt, en de Japanse muzikant en producer Zonga Min, doken de studio in en maakten een cd genaamd Suono Assente. Luister naar het sfeervolle Habadash.

Muziek van Beatrice Deer, die het muzikale erfgoed van de Inuit, oftewel de Eskimo's, gebruikt als basis voor haar muziek. Een opname voor Umati Records, die eerder dit jaar verscheen. En daarvoor hoorden we de kwetsbare muziek van Angie Millay, een singer-songwriter uit Boston. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op concertzender.nl of in de vernieuwde app. Marley Monroe is een Amerikaanse jazz- en soulzangeres. Ze staat bekend als de Grace Jones van de jazz. Ze treedt op onder de naam Lady Blackbird. Luister naar

Het vokaalgezelschap Tyle Tar uit Finland bracht onlangs een nieuwe cd uit genaamd Mamo. We horen een track met als titel Koele, een uitgave van Nordic Notes. En dat volgde op psychedelische popklanken uit Lissabon van de band Beautify Junkyards. Het kleine Kimado Records bracht in 2018 muziek uit van Paint. Dat is een soloproject van de singer-songwriter Pedroom Siadation. Luister naar Silver Streaks, muziek in de sfeer van Lou Reed.

Na Paint hoorden we Bitching Bias, een trio uit Chicago met het melodieuze Outer Spaceways Incorporated, een opname uit 2021. En zo net muziek van Faulty DL, dat is een project van Drew Lustman uit New York. Je luistert naar Terra Incognita op de Concertzender. Caleb McAlpine komt uit Canada en hij treedt op onder de naam Common Fires. We horen hem nu samen met Andrew Judah in LS4M, een opname voor het label Sounds Suspicious.

Muziek van Isobel Anderson uit Engeland. We hoorden een opname uit 2013 met de titel The Third Death. En daarvoor waren we even in Zweden met het trio Makt Haverskan. En als tweede in dit pad klonk een Frans onderonsje van CC Temple en Chapelier Fou met hun nieuwe single Homesick. En zo naderen we het einde van deze aflevering. Wil je meer horen van Terra Incognita? Op de website concertzender.nl staan 237 afleveringen online. Als je dan toch de website bezoekt, word dan ook vriend of donateur van de Concertzender, zodat we dit soort programma's kunnen blijven uitzenden. De muziek uit Terra Incognita is ook te beluisteren in twee speellijsten op Spotify. Zoek daarnaar Cream of Indie, Terra Incognita, en ontdek de bijna 3000 songs die daar te vinden zijn. Veel plezier! Als slotstuk dit keer muziek uit Louisville in de Verenigde Staten. Luister naar de viermansformatie Quiet Hollers met hun in 2025 verschenen single Death Breath. Dat was het voor dit uur. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luisteren.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Op het label Vox verscheen onlangs een cd met daarop de zesde symfonie van Carl Nielsen en de vierde symfonie van zijn minder bekende landgenoot Dag Wirén. Deze vierde symfonie, opus 27, werd voltooid in 1952, het jaar waarin het werk ook in première ging. De symfonie van Wirén staat bekend om haar sobere en geconcentreerde karakter en het uitgesproken Scandinavische timbre. Het werk wordt beschouwd als een van de belangrijkste symfonische composities van Wirén en als een hoogtepunt van zijn rijpe stijl die ontstond na zijn lichtere neoclassieke periode. In vergelijking met zijn vroege werk klinkt deze symfonie moderner en strenger van toon, met invloeden van componisten als Carl Nielsen en Béla Bartók, wat het werk een desolate en intellectuele sfeer verleent. In de symfonie wordt gebruik gemaakt van de metamorfose-techniek, waarbij een klein en schijnbaar onbeduidend motief het volledige werk doordringt en zich door alle delen heen ontwikkelt. De vierde symfonie wordt vaak samen genoemd met de derde en vijfde symfonie, als onderdeel van Wiréns ontwikkeling naar een persoonlijk modernisme. Met een lengte van ongeveer 17 minuten is het werk compact van opzet. U kunt nu gaan luisteren naar een opname van het Swedish Radio Symphony Orchestra onder leiding van Sixten Ehrling.

U heeft kunnen luisteren naar de vierde symfonie van de Zweedse componist Dag Wirén. Op het Deense Da Capo Records verscheen onlangs een kort album met het werk Compilation van de jonge Deense componist Jens Peter Muller. Hij staat bekend om zijn grensverleggende composities, waarin elementen uit klassieke muziek, jazz, rock en West-Afrikaanse tradities worden samengebracht. Zijn werk bevindt zich vaak op het raakvlak van gecomponeerde muziek en vrije improvisatie. Hoewel Muller een klassieke opleiding genoot, worden in zijn composities ook ritmische en klankmatige invloeden verwerkt uit West-Afrika, in het bijzonder uit Ghana, Burkina Faso en Mali, landen waar hij verschillende studiereizen naar ondernam. Zijn muziek wordt vaak omschreven als een spel van energie en klank. Op deze nieuwe EP staat het werk Compilation, uitgevoerd door Kart Ensemble, een ensemble dat bekend staat om zijn experimentele uitvoeringen. Het werk wordt gekenmerkt door een sterke ritmische onderstroom en een onconventionele bezetting die doet denken aan een uitvergrote bandopstelling, met onder meer 5 percussionisten, 2 pianisten, een elektrische gitaar en een contrabas. U kunt nu gaan luisteren naar dat werk, Compilation.

U luisterde naar het werk Compilation van de Deense componist Jens-Peter Müller, afkomstig van zijn nieuwe EP, die verscheen op het label Da Capo Records. Hanna Kif is een jonge, opkomende Estse pianiste en componiste die momenteel in Londen woont en werkt. Ook van haar verscheen recent een nieuw album, uitgebracht op Gondwana Records, het label waarop eerder ook haar debuutalbum verscheen. Hanna Kif creëert sfeervolle, emotionele en vaak minimalistische muziek die zich beweegt tussen neoclassiek en ambient. Haar werk wordt omschreven als gevoelig en introspectief. Ze behoort tot een nieuwe generatie artiesten binnen de zogenoemde alt-classical of neoclassieke stroming, waarin melancholische pianostukken en verstilde klanklandschappen centraal staan. Haar nieuwe cd, Interlude, wordt beschouwd als een ambitieus en emotioneel geladen werk met een rijker, uitgebreider klankpalet. De muziek blijft toegankelijk en roept vaak een rustige, beschouwende sfeer op, vergelijkbaar met andere artiesten binnen dit neoclassieke genre. U hoort een dwarsdoorsnede van dit nieuwe album. Voor de titels van de afzonderlijke nummers verwijzen wij u graag naar de website van de concertzender of de app.

In 1969 klinkt de stem van Ian Matthews, bekend van Fairport Convention, op een eerste soloalbum. De titel van dat album wordt later de naam van zijn nieuwe groep. Die verlaat hij weer snel na een wereldhit om zijn solocarrière verder te ontwikkelen. Er volgen twee albums en de geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw vormt hij een formatie met muzikanten die zijn albums volspelen. Gebrek aan erkenning doet hem uiteindelijk besluiten naar Amerika te verhuizen. Daar maakt hij een aantal West Coast geïnspireerde albums. We gaan nu luisteren naar vier nummers van Matthews, afkomstig van vier verschillende albums.

Matthews was die eerste periode in de Verenigde Staten zoekende naar een passende stijl. Hij ging van country tot poprock en hij coverde veel werk. Toch bracht dat allemaal geen groot succes. Al werden de Eagles danig geïnspireerd door zijn bewerking van Seven Bridges Road. In het begin van de jaren 80 verliet hij het actieve muzikantenbestaan voor een baan als A&R-manager bij Island Records. Zijn comeback in 1988 was verrassend met een album rond het werk van Jules Shears.

Een sterke periode waarin hij terugblikt op zijn verleden en aansloot bij de huidige tijd, getuige het rapachtige nummer Back of the Bus, dat jarenlang een bühnefavoriet zou blijken. Drie voorbeelden uit die periode.

Well, you talk about disease.

Twee live-opnamen nu uit een periode waarin hij zich als solomuzikant profileerde. Alleen met een gitaar, een ontwapenende stem en toegankelijke songs betoverde hij zijn publiek. Rond de eeuwwisseling verhuisde Matthews opnieuw en dit keer vestigde hij zich in Nederland. Rijper, ervaren, het klappen van de zweep kennende, leverde dit een stabiele loopbaan op. Niet alleen compositorisch, maar ook vocaal toonde hij zich buigzaam, krachtig en met meer diepgang.

Voor de tijd die nu nog rest, nu de titeltrack van Matthew's laatste soloalbum uit 2024, How Much Is Enough. Hij maakte dit met zijn Nederlandse metgezel B.J. Baartmans. Luister volgende maand naar een nieuwe aflevering over Ian Matthews, dan met interessante samenwerkingen. Folkhit werd samengesteld door Marius Roeting en vandaag gepresenteerd door Iris Roelands.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma Early Delights. Een uur met heerlijkheden uit de oude muziek. We gaan vandaag luisteren naar muziek van 4 Engelse componisten uit de tweede helft van de 15e eeuw. We beginnen met Walter Fry, over wie maar weinig bekend is. Hij was werkzaam tussen 1450 en 1475. Het Benjois Consort, onder leiding van Andrew Kirkman, voert de delen Gloria en Sanctus uit de Missa Flow Regalis van Walter Fry.

Dat waren Gloria en Sanctus uit de mis van Walter Fry, uitgevoerd door het Benjoie Consort onder leiding van Andrew Kirkman. Onze tweede componist is Robert Wilkinson, die leefde van ongeveer 1450 tot 1515. Hij was onder andere zangmeester in Eton en zijn weinige werken zijn bewaard gebleven in het zogenoemde Eton Choir Book, een manuscript met geestelijke muziek uit de 15e eeuw. U hoort twee stukken van Robert Wilkinson, uitgevoerd door het Szeleny Concert onder leiding van Daniel Gilchrist.

door het Szeleny Consort onder leiding van Daniel Gilchrist. De derde componist in deze Early Delights is Walter Lamb. Hij leefde van ongeveer 1450 tot 1504. Hij werkte onder meer als koorklerk in de St. George Chapel van Windsor. Ook zijn werk is te vinden in het Eton Choir Book. Twee stukken van Walter Lamb hoort u nu, uitgevoerd door de 16 onder leiding van Harry Christophers.

twee stukken van Walter Lamb, uitgevoerd door de 16 onder leiding van Harry Christophers. De vierde en laatste componist van dit programma is Robert Fairfax. Hij leefde van 1465 tot 1521. Hij bekleedde diverse kerkelijke posities aan de koninklijke hoven van Hendrik de VII en Hendrik de VIII. Zes van zijn werken zijn bewaard in het Eton Choir Book. U hoort nu twee Maria-hymnen van Robert Fairfax, uitgevoerd door het ensemble Pro Victoria, onder leiding van Toby Ward.

Dat was het ensemble Pro Victoria onder leiding van Toby Ward. Met als laatste stuk de Maria-hymne Salve Regina van Robert Fairfax. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Early Delights, waarin we geluisterd hebben naar muziek van 4 Engelse componisten uit de tweede helft van de 15e eeuw. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. En zoals altijd kunt u alle gegevens nog eens nalezen en het programma terugluisteren op concertzender.nl en in de app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de Concertzender vindt u op onze website of in de app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie van de Concertzender. Bevalt de combinatie van veel muziek en weinig woorden u goed? Word dan donateur. Meer informatie vindt u op onze website of in de app.

0: van het van Erik Satie, Chose Vue à droite et à gauche. En de dames eindigden met Wagner, romance en uit het album Blad. En we moeten het nog eventjes hebben, als jullie het goed vinden, over jullie naam, Lumen. Licht zou ik zeggen, maar wat betekent het nog meer? Vertel het eens, ja, Anastasia.
1: Anastasia.
2: Ik.
0: Nou. Dat ben jij.
2: Even al horen. Wat betekent het? Nou, Lumen is licht. Het is een idee. Het is een inspiratiebron.
0: Mm.
2: Inspiratie om nieuwe wegen te kunnen ingaan.
0: En hoe gaat dat in de praktijk dan? Hoe moet ik dat zien?
2: We kiezen een thema. En dan gaan we kijken wat voor ons inspiratiebronnen zijn. En wat past bij dit thema. En dan gaan we verder op zoek dan de reguliere repertoire, zeg maar.
0: Ja. Oké. En Eva, jullie laten ook inspireren door schilderijen. René Magritte, bijvoorbeeld.
3: Ja, er was inderdaad een voorbeeld van een schilderij waarin licht en donker heel belangrijk was.
0: Hoe heet dat schilderij?
3: L'Empire des Lumières. Dus dat is een schilderij waar hij natuurlijk bekend om is, heel surrealistisch. Je snapt niet of het dag of nacht is. En toen gingen wij op zoek naar wat dag en nacht, licht en donker. En dan kom je op composities waar je werkelijk nooit op zou komen. Noorderlicht, Griek, maar ook een hedendaagse Noorse componist. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Alsof je ergens een steen neergooit en je kijkt waar komt die neer. Dus het kan uit een serieuze fascinatie komen, maar dan kom je toch op een samenstelling van composities die wel uniek is.
0: Zo kan beeldende kunst dus je inspireren.
3: Kan, of poëzie, of portretten, ook, mensen.
0: Ja. Lees je daarop, dus dat je denkt van ik lees poëzie met als bedoeling om daar wellicht iets
3: nee,
0: uit te kunnen?
3: Nee, niet, eigenlijk niet. Nee, het is dat ik... Dat ik iets lees, tegenkom en dat iets wakker maakt.
0: Hmm.
3: Ik probeer het niet te gericht, niet te geconstrueerd.
0: Ja.
3: Het is wel een beetje een verrassing, iets wat op ons pad komt.
0: Ja, ja. Ja. En waar heeft Marguerite, om daar even op terug te komen, tot toe geleid?
3: Tot Day and Night, dat is een programma... met Marcus Paus, dat is een Noorse componist. Hij heeft een prachtig stuk geschreven voor viool en piano. Maar ook Isaïe bijvoorbeeld.
0: De Belgische componist.
3: Ja, dus de beroemde Belgische virtuoos. Légende Norvégienne, een Noorse legende. Dat sprak natuurlijk tot de verbeelding. En het bleek een compositie te zijn die echt pas een paar jaar geleden opgedoken is. Een jeugdwerk. Ja.
0: Waar bestaat jullie volgende programma uit? Portraits,
3: dat,
0: Anastasia?
3: Dat ga jij, vertel jij verder. Dat is mooi.
2: Nou, Portraits is eigenlijk ontstaan vanuit de documentaire die over ons... de mini-documentaire die over ons is gemaakt door Fons de Poel. En hij maakte een portret van ons. En wij dachten, nou, we vinden het eigenlijk wel een fascinerende gegeven, een portret. En zo zijn we op zoek gegaan naar componisten zoals Virgil Thompson bijvoorbeeld, die stukken heeft geschreven, echt mensen portretterend. En we hebben ons laten inspireren door verschillende facetten van een beeld of een portret.
0: Ja, die Virgil Thompson is een interessante man, want die ging dus zitten. En die, vertel jij.
2: Ja, hij ging gewoon zitten tegenover een persoon.
0: Ja.
2: En dan ging hij even een compositie maken, zeg maar. Net zoals een schilder een portret maakt.
0: Ja, ja. Ja,
2: en dat is echt heel bijzonder in de klassieke muziek. Dat deed eigenlijk niemand anders, zover
0: nee,
2: ik
0: nee.
2: begrijp.
0: Ja. Gaan we zo meteen aan luisteren. Ja. Naar twee van die stukjes die jullie hebben meegebracht. Ja. Maar wie schetste onze vreugde om te zien dat de documentairemaker waar je het net over had, Fons de Poel, gelouterd journalist bij de KRO, zal ik maar eventjes zeggen, naast ons zit, naast jullie zit.
4: Ja, er is nog meer dan brandpunt en netwerk en actualiteit.
0: Zo is het.
4: Ik heb er lang over gedaan om het te ontdekken, eerlijk gezegd.
0: Ja, en je hebt 24 minuten documentaire gemaakt over Lumen. Waarom?
4: Ik leerde ze kennen toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en zij voor Oekraïnse vluchtelingen een festival of een benefietconcert organiseren. Ik werd gevraagd dat te presenteren en ik wist heel weinig van klassieke muziek, eerlijk gezegd. Ik kwam wel achteraf achter dat ik in mijn reportages en documentaires heel veel klassieke muziek heb gebruikt. Ik denk dat ik een van de eerste was die dat in de sfeer van actualiteiten deed, maar ik doe ook al 40 jaar mee of zo, hè, zoiets.
0: Maar wat heb je nou willen vertellen in dit portret van hun?
4: Nou, ik was getroffen door die twee vrouwen. Omdat ze ongelooflijk origineel zijn. Omdat ze heel... Nou, ik neem aan dat alle muzici nadenken over wat ze doen. Maar er gaat hier niets, maar dan ook helemaal niets op de automatische piloot. Geen idee ontstaat waarvan je denkt, ja, dat had ik ook kunnen verzinnen. En dus de studieuze kracht en de originaliteit en hun verhalen, want ze zijn ook geweldige sprekers. Toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon eens een keer vastleggen. Dat is leuk. En nou, binnenkort gaan ze optreden. En dan wordt het concert voorafgegaan door die mini-documentaire, noem ik het. Ja. En dan zijn de mensen al meteen thuis als ze dat gezien hebben. En dan mogen ze verder meevliegen met deze twee prachtige artiesten.
0: Zeker. Ja, want je hebt het over 14 juni. Dan spelen jullie in de Muziekhaven in Zaandam. Daar concerteren jullie, maar voorafgaand wordt deze YouTube-documentaire, moet ik zeggen. Want hij is dan toegankelijk op YouTube, wordt hij gepresenteerd.
4: Zodat mensen even kennis maken met wie ze zijn, wat ze doen, waarom ze doen.
0: Nou, ten slotte, want we kunnen hier niet veel op ingaan, maar jij bent geboren in het oude Leningrad, laat ik maar zeggen. Eventjes in het kort hoor, want je moeder was een bekend harpiste bij wie... Eva nog weer les heeft gehad.
2: Ja.
0: Vertel
2: ja, maar
0: even
2: daar kwamen we eigenlijk door de soort min of meer door de documentaire kwamen we daarachter, want ik wist dat niet. En ik ben geboren in Sint-Petersburg. Mijn ouders zijn muzici van het Leningrad Philharmonic Orchestra. En op het moment dat mijn moeder een terminale vorm van kanker kreeg, was ze uitbehandeld. En toen zijn we op zoek gegaan naar een betere behandeling of wat mogelijk is, zeg maar. En zo zijn we eerst naar Spanje verhuisd, kreeg mijn vader een baan en toen naar Nederland, de Radio Symfonieorkest. En zo ben ik in Nederland terechtgekomen en ik heb hier de middelbare school afgemaakt en zo, in conservatoria.
0: Ben je violist geworden? Ja. Nou, als mensen dat willen zien, dan moeten ze wachten tot 14 juli, want dan komt deze documentaire in het openbaar is die te zien. Hartelijk dank voor jullie komst en voor jullie mooie verhaal en vooral voor jullie spel. En jij ook bedankt, Fons, voor je bijdrage aan dit programma. Mag ik jullie verzoeken nog voor een kort drie nummers, moet ik zeggen, drie stukken. Terug te gaan naar ons podium hier in de studio van de Concertzender. En Lumen eindigt met een stuk van Stephen Foster, bewerkt door High Fats. Genie with Light Brown Hair. Maar daarvoor spelen ze dus twee korte stukjes waar we het net al over hadden van Virgil Thompson. De Barcarolle, een portret van Georges Huniet en de Tango Lullaby. En dat is een portret van mevrouw Alvarez de Toledo. Ten slotte hier in dit programma, Lumen.

En zo klonk tenslotte Genie with the Light Brown Hair, een stuk van Steven Foster in de bewerking van Jascha Heifetz. Gespeeld door het Lumen Ensemble. En wilt u meer informatie over Lumen en over dat concert op 14 juni, dan ga dan naar de site lumenensemble.com. Dan vind je er van alles op en daar staat ook op wanneer de documentaire te zien is en waar. Hartelijk dank en veel succes in de toekomst, zal ik maar zeggen. True Love, dat heet, zo heet de cyclus die componist Renske Vrolijks heeft geschreven. Aanstaande vrijdagavond, dat is de 29 mei, staat het stuk geprogrammeerd in Splendor in Amsterdam. True Love laat de rauwe retoriek van seksuele macht horen op muziek van een bedrieglijke lichtheid. Door historische bronnen te combineren, van de 17e eeuwse dagboeken van Samuel Pepys tot de toespraken van het moderne populistische archetype, legt de cyclus de huiveringwekkende verleidelijkheid van dominantie bloot, aldus Splendor. De componist Renske Vrolijk houdt een inleiding in het programma, opent met de romantische sekslieder van Elisabeth Kuyper. Die leefde tussen 1877 en 1953. Het uitvoerend duo aanstaande vrijdagavond in Splendor is Bouin van der Meer en zij wordt begeleid door pianist Cecilia Bosman. Luister naar Bouin van der Meer.

0: Zwischen Dier und Meer, opus 17, nummer 4 van Elisabeth Kuiper, werd gezongen door sopraan Bouwien van der Meer. En de pianiste was Cecilia Bosman.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Een tentoonstelling over ouderdom, die is te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Aan de hand van werk van internationale hedendaagse kunstenaars verkent de expositie Grijs, Art on Aging, de kijk op en ervaring van ouder worden in een vergrijzende samenleving. Van leeftijdsdiscriminatie en beeldvorming tot de schoonheid van het veranderende lichaam en de relatie tussen generaties. In foto's, video's, schilderijen, installaties en tekeningen van bekende kunstenaars schetst Grijs een rijk beeld van een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Een lied uit De Winterreizen van Schubert heet Der Grijze Kopf. Het gaat over een man die denkt dat hij grijs is geworden.

Der Reif hat einen weißen Schein mir übers Haar gestreut. Da glaubte ich schon ein Geist zu sein und hab mich sehr gefreut. Das kommt allemaal uit dit mooie Stück, Der grijze Kopf. Joyce DiDonato zong het. En het kwam dus uit de Winterreizen en Yannick Nezet Seguin begeleidde haar. En de tentoonstelling Grijs, Art on Aging in het Museum van Bommel van Dam in Venlo is nog te zien tot en met 14 juni. Komende zondag, dat is 31 mei, vindt in het Concertgebouw het laatste concert plaats in de serie Pearls in Baroque. Rio Terracado, barokviool, en Noriko Amano, klaversymbool, voeren de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach uit in de oorspronkelijke strijkersbezetting, zoals Bach die vermoedelijk zelf heeft bedoeld. Met name de beroemde Air uit deze Bach-suite is natuurlijk een stuk dat bij velen bekend en ook geliefd is. Daarna nog twee cantates, gezongen door sopraan Kristen Wiedmer. Rainer Zipperling speelt viola da gamba en barokcello in dit stuk. En daarna is de cantate Meine Herze schwimmt in bloed. Dan zet Bach zijn theologische thema's om in ontroerende muziek. Daarna is er nog een stuk van Michel Pignolet de Monteclair, L'amour de Didon. En dat is een meeslepende barokkantate vol expressieve melodieën en verfijnde harmonieën, waarin koningin Dido's wanhoop een klank krijgt. Luistert u naar Fox Luminis.

Nachtdier her verlangt mich, de aria Doch bin ich und bleibe ich vergnügt van Bach, door Focus Lumines Lionel Meunier, was de leider, en de sopraan was Kristen Widmer. Het Bimhuis is zaterdagavond een wereldmuziekpodium. Ustad Noor Baksh is een legendarische instrumentalist uit Pakistan. Baksh is al decennia lang een muzikale held in Belochistan, de provincie die zich uitstrekt van Pakistan tot Iran en Afghanistan. Hij is op oudere leeftijd en wordt nu herontdekt op vooruitstrevende festivals zoals Le Guess Who hier in Utrecht. Hij speelt op een banjo, een snaarinstrument met toetsen. En daarmee mixt hij traditionele melodieën met Perzische en Koerdische songs en zelfs Bollywood thema's. Op zijn eigen experimentele manier. De muziek van Ustad Noor Baksh heeft raakvlakken met de raga's uit buurland India. Luistert u naar Noor Baksh met Kalam Lolo.

0: Alam Lolo was dit van Noor Baksh. U luistert naar Concertzender Actueel en we gaan luisteren naar Beate Loonstra, uitvoerend harpiste, programmeur en artistiek leider. Ze speelt, organiseert en beleeft van alles, voor en achter de schermen. En eens per maand deelt zij met ons haar ervaringen en inzichten uit het muziekvak.
1: Gaat die mee? Mijn buurvrouw wijst naar de piano. De klep zit dicht, het stof maakt hem grijzer dan die eigenlijk is. Ik heb er al weken niet op gespeeld. Zal ik hem meenemen naar mijn nieuwe huis? De hamertjes op het mechaniek zijn als drumstokjes op het trommelvlies van de oude buurvrouw. Ik kan de piano ook in mijn studio zetten. Dat is op zich een logische plek. Hij neemt alleen zoveel ruimte in dat me dat dan wel direct 2 zitplaatsen kost bij mijn hofkamerconcerten. Ik kan de piano ook laten staan voor mijn oude buren, met de schone opdracht de rest van de flat tot hoop te drijven in plaats van wanhoop. Ik zit midden in een verhuizing. Gelukkig dat de vorige al 8 jaar geleden was, want het is niet bepaald mijn hobby om mijn keukenla ondersteboven te kieperen boven een verhuisdoos. Ik vind het wel heel leuk om me te verdiepen in inrichting en design. Ik vind het inspirerend hoe architecten ontwerp en gebruik bijeenbrengen. Stijl en functie, die 2 zijn allebei nodig om keuzes te maken. Ondertussen gaat mijn werk gewoon door en ik heb een opdracht gekregen om te schrijven voor harp en oet. Oet is een snaarinstrument uit het Midden-Oosten dat lijkt op een luid. Waar we westerse muziek vaak benaderen vanuit majeur en mineur toonladders, werkt de Arabische muziek voor de oet vanuit een makam. Dat is een toonladder waar ook kwarttonen in zijn verwerkt. De afstand tussen de noten wordt kleiner, waardoor je meer verschillende noten in 1 ladder hebt. Hier komt die Midden-Oosterse vibe vandaan die we allemaal wel herkennen. Grappig, ik merk dat mijn focus op constructie en inrichting mijn benadering van een muziekstuk ook beïnvloedt. Ik zie de compositie als een bouwwerk waarin verschillende instrumenten elkaar kunnen ontmoeten. Het fundament zit in gekozen harmonieën en afgesproken tonenreeksen. Maar ook is er ruimte nodig voor spontaniteit. Want als bezoeker zijn we toch ook benieuwd wat voor ontmoeting vindt er in dat bouwwerk plaats. Wordt er gelachen tijdens de koffie? Hebben ze heftige ruzie of drinken ze een kopje thee voor troost? Bij wijze van spreken dan. Extra tof is dat het samenspel van oet en harp een Oosterse en Westerse traditie bij elkaar brengen. We ontmoeten elkaar in deze compositie op neutraal terrein door onze eigen klanken te laten horen en daarna te verkennen hoe we het speelveld van de ander eigen kunnen maken. Tot een dans van bekende in plaats van vreemde. Vorig jaar op 3 juli lieten oetspeler Navras Altaki en saxofoniste Lotte Pen tijdens een harp onder de riem horen hoe geslaagd zo'n mix kan zijn. Het stuk heet Tegenstellig en het werd opgenomen door Theo van Soest vanuit de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam.

harp onder de riem. Tegenstelling door Navras Altaki op oet en Lotte Pen op saxofoon. Het was dus een opname door Theo van Soest. Nieuw Amsterdam Spijl speelt aanstaande zondagmiddag, dat is de 31ste mei, om 4 uur in het Muziekgebouw in Amsterdam. De groep speelt werk van Elena Versova, Maxim Chaligin, Leonid Desitnikov en Alexander Raskatov. En van deze laatste componist, Alexander Raskatov, speelt het Nieuw Amsterdam Spijl Black Sun. En dit stuk droeg hij op aan de weduwe Irina Shostakovic, met wie hij een innige band heeft. De partituur vraagt om een dramatische sopraan vanwege de enorme contrasten en het grote stembereik. En daarom vond hij de sopraan Katrien Baerts. Leonid Desitnikov, moet ik het goed uitspreken, is in Nederland vrijwel onbekend. Hij is vooral bekend als filmcomponist en directeur van het Bolshoi Theater en zijn jarenlange vriendschap en samenwerking met violist Gidon Kremer. Van Raskatov nu 5 minuten aus dem Leben von W.A.M. door Gidon Kremer viool. In dit pronkstuk horen we Mozart-motieven, want W.A.M. staat natuurlijk voor Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Van Alexander Raskatov was dit 5 minuten aus dem Leben van W.A.M. door Guidon Kremer op viool. Fred Luiten is oprichter en organisator van Fred Luiten Concertorganisatie, die al 30 jaar barokvocale concerten organiseert. Deze concerten worden gehouden in zalen zoals het Concertgebouw in Amsterdam. En Luiten heeft een bijzondere passie voor het brengen van hoogwaardige barokmuziekuitvoeringen naar een breder publiek. Vaak met gerenommeerde artiesten en ensembles zoals Dame Sarah Connolly, Emma Kirkby en Collegium Vocale Gent. Nou noem ik er maar een paar. Fred, hartelijk welkom in ons programma. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja, je bent 30 jaar al bezig.
1: Ja.
0: Dat is een hele lange tijd.
1: Dat klopt.
0: Kun je eens aangeven wat nou de belangrijkste veranderingen zijn in die 30 jaar?
1: Oh,
0: in het kort hoor.
1: Ja, in het kort. Nou, de belangrijkste veranderingen zijn, om het even snel te zeggen, dat vroeger veel meer mensen abonnementen kochten en ook veel eerder kaartjes bestelden. En zeker de laatste jaren, en helemaal na de coronaperiode, dat mensen wat langer wachten met het kopen van tickets en ook veel minder abonnementen kopen. En ja, wat mij betreft is dat ook een verandering dat ik veel samenwerkte met tijdschriften om leesaanbiedingen te doen. En die waren toen allemaal gratis. En nu zijn het eigenlijk meer advertenties geworden.
0: Ja, ja, ja. Je aanleiding is trouwens ook dat je op 14 juni dus een jubileumconcert organiseert.
1: Ja.
0: Daar zullen we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Er staat wat Mater en Nisi Dominus met Alexander Chance bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Je begon 30 jaar geleden met Michael Chance,
1: ja,
0: zijn vader.
1: Ja, dat is zijn vader.
0: Dat heb je dus niet expres, niet per ongeluk gedaan, deze programmering.
1: Nee, dat klopt. Het is ja, wat ik ook een beetje heb genoemd, een knipoog naar 30 jaar geleden toen het eerste grote zaalconcert in het Concertgebouw, bijna hetzelfde op één werk na, hetzelfde programma is als aanstaande 14 juni. En destijds met Michael Chance en de beroemde Emma Kirkby, die toen in Nederland voor het eerst ook samen optraden. En ja, dat is eigenlijk een nog steeds legendarisch concert, gebleven zelfs.
0: Hmm.
1: En het is natuurlijk een hele mooie samenloop van omstandigheden dat nu de zoon van een countertenor, want dat zie je natuurlijk niet vaak. Je ziet het wel als bij bijvoorbeeld Pré-Gardien enzovoort.
0: Ja, ja, de
1: maar dat de zoon van een beroemde countertenor ook heel beroemd is geworden, dat is best wel uniek. En des te mooier dat we die natuurlijk nu kunnen programmeren voor 14 juni.
0: Voor 14 juni.
1: Samen met een even beroemde sopraan Emeuke Barat uit Hongarije.
0: Ja, jij bent eigenlijk een van de weinige concertorganisatoren eigenlijk, hè, bij met name het Concertgebouw.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: hoe heb jij je staande weten te houden, om het maar zo te zeggen, zonder subsidies? Want de meesten doen het met subsidies.
1: Ja.
0: En jij draagt 100% risico.
1: Dat klopt, helemaal. Ja, je had vroeger natuurlijk nog partner in crime Marco Rioskov.
0: Ja,
1: ja, die zijn helaas gestopt. Nu ben ik eigenlijk de enige nog serieuze concertorganisator in Nederland van klassieke muziek zonder subsidie. Ja, en dat kan alleen maar als je echt allerhoogste kwaliteit biedt en dat mensen echt uit heel Nederland bereid zijn te komen. En ook concentreer ik dat concert in het Concertgebouw. Dus niet dat er een tournee is binnen Nederland. Dus wel af en toe van een ensemble buiten Nederland, zoals Collegium Vocale Gent. Maar de laatste paar jaar heb ik ook de concerten zelf samengesteld. Dan is het gewoon één keer in de wereld zelfs maar te beluisteren.
0: Maar is het dan niet handig om een conctie aan te gaan met andere concertzalen en dat dan
1: daar,
0: samen te
1: daar
0: programmeren?
1: Daar wordt over nagedacht. Om bijvoorbeeld iets samen te doen met bijvoorbeeld Brugge en bijvoorbeeld Hamburg of Essen in Duitsland. Dat je een driehoek hebt die ook goed te bereizen is.
0: Dat drukt de kosten.
1: Dat drukt de kosten.
0: Ja, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dat, ja. Ja.
0: En gaat het met name om jouw persoonlijke smaak?
1: Nou ja, daar begint het uiteindelijk wel mee. Want je benadert dan een ensemble en een solist of solisten. En dan vraag je, nou, willen jullie dit werk uitvoeren?
0: Ja.
1: Dan zeggen ze ja of nee. Nou, meestal ja. En dan ga je kijken of er een datum beschikbaar is.
0: Ja.
1: Als dat zo is, Ja, dan kunnen we er een concert van maken.
0: Ja.
1: Even heel kort gezegd.
0: Ja, ja. En ben je een eventjes zo voor mijn eigen informatie, ben je een eenmansbedrijf eigenlijk?
1: Nou ja, doe je het helemaal alleen? Ja, ik heb wel af en toe hulp van Paul, die daar zit. Ja, dat zien luisteraars niet.
0: Maar nee.
1: Die helpt mij geregeld.
0: Wie is Paul? Paul,
1: Paul Boulet, ja. Die doet voor mij ja, de marketing en ja, de sponsorwerving enzovoort. En ja, dat zijn zaken die ja, waar hij beter in thuis dan ik. Maar de rest doe ik allemaal zelf inderdaad. Dus programmeren, ja, de reis organiseren ja, en de marketing voor een groot deel toch ook wel.
0: Ja.
1: Om de zaal vol te krijgen natuurlijk.
0: Afgezien van het aantal bezoekers wat je krijgt, neemt de belangstelling eigenlijk in dit soort hoogwaardige baroksolisten, neemt dat toe of af?
1: Nou, er was wel heel even een soort klein dipje een aantal jaren geleden. Maar ik heb toch wel het gevoel dat de laatste tijd het wel weer wel toeneemt. Want ja, ik heb de laatste paar jaar ook bijvoorbeeld Filip Jarovski geprogrammeerd. En ja, daar was toch wel heel veel belangstelling voor. En ja, nu ook weer met deze concerten met Michael Chance. En, of met Alexander Chance. En
0: ja.
1: Volgend jaar hebben we ook weer een aantal mooie concerten.
0: Ja, Orlinski.
1: Orlinski zit niet in
0: zit
1: het pakket.
0: Zit hij niet in het pakket nog?
1: Nee.
0: Dat is vast wel iemand die je zou willen
1: nou
0: hebben.
1: Nou ja, ik kijk er met belangstelling naar natuurlijk. Ja.
0: Ja.

0: Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, daar heb ik wel al contact mee gehad. Maar ik zou bijvoorbeeld. Ja, ik ben natuurlijk met een countertenor begonnen. En ja, in die afgelopen 30 jaar heb ik natuurlijk Andreas Scholl en Filip Jaroussky onder andere gehad. En ja, ik ben zelf heel erg gecharmeerd ook van Justin Davies. Dat vind ik een hele mooie countertenor.
1: Die moeten we in de gaten
0: houden. Ja, die
1: dus.
0: Moeten we in de gaten houden. Ja.
1: Ja, en wanneer kunnen we die verwachten?
0: Nou, nog niet komend seizoen, maar misschien het seizoen daarna. We hebben wel al wat gesprekken erover. Ja. Dus,
1: oh, je bent al echt in 28, 29 bezig.
0: Nou, ja, heel klein beetje. Ja.
1: Heel klein beetje. Eventjes over de 14e juni, want dat is natuurlijk belangrijk om even te melden. Om 3 uur in het concertgebouw de Stabat Mater en de Nisi Dominus.
0: Ja, ja.
1: Wat je al zei, met Emeuke Barat en Alexander Chance.
0: Ja.
1: En het orkest, dat is een Vlaams orkest.
0: Dat is een Vlaams orkest en dat is opgericht onder andere door hele beroemde hobbewist Marcel Poncele. Dat wordt door veel mensen de beste barokhobbewist van de wereld genoemd. En Corneel Bernolet is niet echt de dirigent, want hij dirigeert vanaf zijn klaafcimbel. Dat is ook een Vlaming. Maar ik heb natuurlijk een traditie hoog te houden met Vlaamse ensembles. Vanaf het eerste seizoen heb ik gewerkt met Collegium Vocale Gent en onder andere La Petite Bande met Sigiswald Kuiken. Nu wordt dat een beetje voortgezet.
1: Ja, ja. En je hebt voor de luisteraars van de concert zijn er nog een verrassing in petto, toch?
0: Ja, zeker. Ja, want ik heb al een hele lange samenwerking met de concertzender die heel prettig is van beide kanten. En ook nu bij dit jubileumconcert hebben we een aanbieding dat de luisteraars en de kijkers op de website €15 korting kunnen krijgen op de beste plaatsen. En op dit moment staat ook uitvoerig de aanbieding op de website van de concertzender. Dus u kunt naar concertzender.nl gaan om de aanbieding te bekijken en ook meer informatie over het concert te krijgen.
1: Ja, ja. Nou, dat moet absoluut lukken.
0: Dat denk ik ook.
1: Fred, mag ik je hartelijk danken en feliciteren met het 30-jarig bestaan.
0: Dankjewel.
1: En veel succes wensen in de toekomst.
0: Heel fijn en bedankt. En nogmaals dank voor de fijne samenwerking met de concertzender ook.
1: Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Alexander Chance, die zingt Cum Dederit. En dat komt dus uit die Nisi Dominus van Vivaldi.

0: Alexander Tjaans zong een cum dederit uit de Nisi Dominus van Vivaldi. Riom betekenis 608. En het orkest was Il Gardellino. Hetzelfde orkest wat ze ook speelt op 14 juni in het Concertgebouw.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Beethoven en de stad Zutphen, die hebben iets met elkaar. En dat komt omdat Beethoven beweerde dat hij niet in Bonn in 1770 geboren was, maar 2 jaar later in Zutphen. Hoe het ook zij, om de 2 jaar organiseert de stad aan de IJssel het Beethovenfestival. En dit jaar van donderdag de 4 juni tot en met de 7 juni. De zondag daarop dus. En in het aanbod in Beethoven zijn evenementen gigantisch. Concerten, dansvoorstellingen, lezingen, 3 gangen diners met muziek van Beethoven, kindervoorstellingen, stadswandelingen met concert. Je kunt het zo gek niet noemen. Gerenommeerde namen treden aan. Pianist Nicola Meeuwsen en Enrico Pace, Thomas Beyer, Matangi. Pianist Peter Beets speelt jazzbewerkingen van Beethoven. Jacobus en Jeroen den Herder spelen en vertellen. En last but not least, het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen speelt Beethoven op het Marktplein. En informatie kun je allemaal bekomen door te gaan naar beethoven-festival.nl. En misschien wordt in dat weekend duidelijk of het waar is wat Beethoven zei over zijn geboortestad. Luister intussen nu naar de Piano Guys.

U hoorde Beethovens Five Secrets door de Piano Guys. Meneer Beethovens geheimen komen dus aan het licht in Zutphen tijdens het Beethoven Festival tussen 4 en 7 juni. De gerenommeerde Palestijnse oetspeler Nizar Rouhana speelt met zijn trio zaterdag, de 30e mei, in de X in Leiden. Het concert begint om 8:30. En Rouhana speelt origineel repertoire en put uit Arabische en Midden-Oosterse muzikale tradities. Dat combineert hij met elementen uit de jazz en westerse klassieke muziek. En zijn twee kopanen, met wie hij nu 2 jaar speelt, zijn bassist Tony Overwater en percussionist Ruven Rupik. In juni van het vorig jaar brachten ze hun eerste single Maria uit als onderdeel van de EP The MCO Session. En dat is natuurlijk vernoemd naar de historische Nederlandse studio in Hilversum aan de Heuvelaan. Deze EP is een eerbetoon aan muzikale helden van Rouhana, onder wie tamboeri Semil Bey, de invloedrijke Ottomaanse componist en instrumentalist, en Astor Piazzolla, de baanbrekende pionier van de moderne tango. Luister naar het Nizar Rouhana trio.

Madar Hias was dat, van het Nizar Rohana Trio. Bij Opera Zuid is vorige week de opera L'Étoile van Emmanuel Chabrier in première gegaan. Het is een zogenoemde opéra bouffe en laveert tussen luchtige komedie, zwarte humor en scherpe satire. Chabrier's muziek is even verrassend als het plot. Een speelse mix van sprankelende melodieën, impressionistische tinten en onderhuidse duisternis. En daarin klinkt de invloed van Jacques Offenbach door. En zelfs wordt vooruitgewezen naar Kurt Weill. L'Étoile is nog te zien in verschillende theaters in het land. Morgen in Tilburg, zaterdag in Breda, dinsdag in Amare in Den Haag. En het eindigt allemaal op vrijdag 19 juli in Valkenburg. En de complete speellijst die vindt u op operazuid.nl. Hier is een opname van de Opéra de Lyon onder leiding van John Elliott Gardiner. Dit is een kwartet uit de tweede acte Quand on veut ranimer sa belle.

U luisterde naar een kwartet uit de opera L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Solisten en orkest van de opera de Lyon stonden onder leiding van John Elliott Gardiner. En L'Étoile staat nu op het repertoire van Opera Zuid. Het Noord-Nederlands Orkest geeft 3 concerten samen met violist Simone Lamsma. Donderdag in de Nieuwe Kolk in Assen, een dag later in de Lawei in Drachten en zaterdag de 30e mei in de Oosterpoort in Groningen. Samen spelen ze het vioolconcert van Johannes Brahms. Daaraan vooraf speelt het orkest La Mer van Debussy en de suite uit de opera Powder Her Face van Thomas Addis. Luister naar Simone Lamsma in de romance opus 1 van Edward Elgar en Yuri Miura is de pianist.

U luisterde naar een fragment uit de romance opus 1 van Edward Elgar. Gespeeld door violist Simone Lamsma. En zij werd begeleid door pianist Yuri Miura. En zo eindigde dit programma Concertzender Actueel voor vandaag. Veel dank voor het luisteren. De productie werd gedaan door Sarah Lichthart. De techniek door Max Ticero en Wijnand de Groot. De opnamen voor social media werden gemaakt door Rita Paiva en mijn naam is Stef Gokin. Volgende week dan zijn we dan natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Concertzender Actueel. U kunt ons bereiken natuurlijk altijd via de mail en via de site van concertzender.nl. Volgende week zit hier Paulien Verburg. Graag tot dan en nog een hele prettige dag.

Dit is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag hoort u verschillende composities van Helmut Lachenmann, geboren in 1935 in het Duitse Stuttgart. Lachenmann is een van de belangrijkste componisten van onze tijd en heeft ooit gezegd: een componist die weet wat hij wil, wil alleen maar wat hij kent. En dat is niet genoeg. Een componist heeft niks te zeggen. Hij moet iets creëren en wat er gecreëerd wordt zal meer zeggen dan de componist vermoedt. We beginnen met een werk uit 1988 met de titel Allegro Sostenuto. Het is voor piano, klarinet en cello. Piano speelt Pierre-Laurent Aimard. Op klarinet hoort u Alain Damiens en de cellist is Pierre Strauch.

U hoorde Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann door Pierre-Laurent Aimard, piano, Alain Damiens, klarinet en Pierre Strauch, cello. Lachenmann, bekend door zijn muzikale stijl die hij muziek concreet instrumentaal noemt, maakt muziek met wat we nu noemen extended techniques. Dat wil zeggen alle mogelijke geluiden die een instrument kan produceren met het gebruik van verschillende ongewone technieken. U kunt gaan luisteren naar een werk uit 1970 voor solo klarinet met de titel Dal Niente. De klarinettist is Alain Damiens.

Zo klonk Dal Niente voor solo klarinet van de componist Helmut Lachenmann, gespeeld door Alain Damiens. Tot slot hoort u Pression voor solo cello van Lachenmann, een wonderbare klankwereld gecreëerd door allerlei verschillende vormen op een cello. Pierre Strauch bespeelt de cello. Dit was De Vorige Eeuw. Deze aflevering werd samengesteld door Thanos Fotiadis.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzaal. Met muziek deze week, allemaal van Johann Sebastian Bach, cantates en ook stukken solo. We beginnen met de cantate BWV 22. Jezus nam zu sich die Zwölfe, dat zijn de 12 discipelen. Een mooie cantate, wordt best vaak uitgevoerd, best een geliefde cantate. En u gaat een uitvoering horen van weer eens Philip Herwegen en zijn club Collegium Vocale Gent.

U hoorde Kantate 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe. En we gaan door met de tweede vioolpartita in D-klein, BWV 1004. Daar zit de beroemde chaconne in. Maar, pas op, u gaat hem horen in bewerking en uitvoering voor, schrik niet, een Toscaanse mandoline. Nou, dat klinkt even anders dan een vioolsolo. En dat kan allemaal met deze muziek, hè? En je zult blij verrast zijn. Ook weer gespeeld door die Alon Sariel, die al eerder deze week kon horen.

U hoorde de vioolpartita in D-klein BWV 1004. Ja, die beroemde, maar niet op viool. Maar in de bewerking van de Toscaanse mandoline. Dat klinkt gewoon heel erg lekker. En dat was ook de uitvoering. Robert Jan Bach en Hans Beerman, dank u voor uw aandacht. En graag tot volgende week.

0: Dag luisteraar, welkom bij het programma Concertzender Live met klassieke muziek en dat betekent hier en nu muziek van Charles Ives, Jozef Haydn en Franz Schubert. En in het tweede concert dat we brengen, muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. De piano krijgt in dit programma een glansrol toebedeeld. Op 13 mei 2026 vond in het Concertgebouw Amsterdam in de kleine zaal daar een concert plaats door het Busch Trio. Het Busch Trio kwam in 2012 tot stand aan het Royal College of Music. De leden van het trio zijn de Nederlandse violist Mathieu van Bellen en de Israëlische broers Ori en Omri Epstein. Alle drie waren ze aanvankelijk aspirant solisten, maar hun gedeelde passie voor kamermuziek bracht hen samen. Ze noemden hun ensemble naar Adolf Busch. Busch was een Duitse violist die toen hij pas 21 was, dat was in 1912, al een kwartet samenstelde met leden van het Wiener Concertverein Orchestra. Hij vluchtte in 1933 naar de Verenigde Staten, werd later geveld door een hartaanval, kreeg te maken met het door de vakbonden verkregen opnameverbod en moest uiteindelijk om te overleven gaan lesgeven. Het gaat muzici zelfs zeer getalenteerde muzici niet altijd voor de wind. Maar waarom nu precies heet het trio dat we straks horen het Busch Trio? Tja, omdat het trio wel een boon heeft voor die Adolf Busch. Ze zien hem als een voorbeeld. Maar ook omdat Mathieu van Bellen, een van de leden van het trio dus, op het instrument van Busch speelt, een Guadagnini uit 1783. Het is een viool met darmsnaren, bij uitstek een instrument dat de esthetiek van de grote muzici van begin de 20e eeuw alle eer kan aandoen en aandoet. Eind 2025 verscheen de eerste van uiteindelijk 5 cd's van het Busch Trio met de complete pianotrio's van Beethoven. Het Busch Trio debuteerde overigens in de kleine zaal in het Concertgebouw in Amsterdam op 14 februari 2016 en het is daar dat we ze nu weer horen. We luisteren eerst naar het pianotrio in A groot, Hoboken Verzeichnis 9, nummer 18. Dit zijn Mathieu van Bellen viool, Omri Epstein piano en Ori Epstein cello.
1: Concertzender live. Exclusief opnames van live concerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

Mathieu van Bellen viool, Omri Epstein piano en Ori Epstein cello waren dit samen het Busch Trio. Met het pianotrio in A groot, Hoboken-Verzeichnis 9, nummer 18 van Joseph Haydn. Ze waren op 13 mei 2026 te gast in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam. De zaal waar ze 10 jaar eerder als trio debuteerden. Ze vertolken nu het pianotrio S-nummer 86 van Charles Ives. De Amerikaan Charles Ives is een behoorlijk ongewoon componist. Hij was aanvankelijk vooral een erg succesvol verzekeraar in New York. Dat was einde 19e, begin de 20e eeuw. Zijn vader was leider van een militaire kapel en van hem kreeg Charles lessen in muziek. Het zag er even naar uit dat Charles de muziek in zou gaan, maar van muziek, daar wou hij na enig beraad liever niet zijn beroep maken. Hij vreesde als muzikus te veel compromissen te zullen moeten sluiten. Toch ging de succesvolle verzekeraar aan het componeren en gelukkig maar. Zijn composities waren ronduit revolutionair. Alles wat hem als Amerikaan muzikaal gevormd had, hymnen, marsen, boerendansen, en alles wat hij tijdens zijn kinderjaren in New England aan melodieën meekreeg, verdwijnt bij Ives in de grote grabbelton van zijn verbeeldingskracht. Hier is door het Busch Trio zijn pianotrio nummer 9.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

Welkom bij Folkit Mediterranee. We gaan vandaag naar het centrum van de Middellandse Zee om te luisteren naar muziek afkomstig van het eiland Cyprus. Dit is Nabu Pera.

De eerste lange track uit het album Soundscapes of Nicosia liet u al direct kennis maken met de sound van het Cypriotische trio Nabu Pera. Klanken die beïnvloed zijn door Turkse en Griekse achtergronden van het verdeelde mediterrane eiland. In de hoofdstad Nicosia komen ze samen, aangevuld met invloeden uit versnipperde overblijfselen van voorheen dominerende culturen.

Niet onbelangrijk zijn de stads- en straatgeluiden uit de hoofdstad, die het trio door hun muzikale creaties heen verweeft. Fluitist en xylofoonspeler Dimitris Yazemides is daar met zijn elektronica verantwoordelijk voor. Zijn inbreng wordt gecomplementeerd door Natasha Hadjiandreou op vibrafoon en percussie, en Sabas Toma neemt eveneens de percussie voor zijn rekening en voegt daar zijn vocalen aan toe.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

Je luistert naar fragmenten uit live opnames van het Egyptische idool Halim. Hij was waarschijnlijk de laatste echte grote ster van het lange Arabische live-lied. Uitvoeringen die vaak bijna een uur duurden. Deze hybride muziek bestond uit verschillende secties met lange instrumentele passages en een mix van Oosters en Westers instrumenten en invloeden. De traditie van het lange romantische Arabische live-lied bereikte haar hoogtepunt in het begin van de jaren 70 en verdween daarna geleidelijk, vooral na Halim's overlijden in 1977. Veel van de liedsteksten van de periode tussen de jaren 60 en 70 werden op muziek gezet door de zeer populaire Egyptische componist Belih Hamdi. Maar eerst luisteren wij naar een fragment met muziek van de grote componist en zakenpartner van Halim, Mohammed Abdel Wahab.

Dat was de Raga Lalit, gespeeld door Sharan Rani op de sarod. In de derde en laatste opname van deze uitzending geven we ruim baan aan raga-klanken op de sitar. Bespeeld door de in 1935 geboren en in 2021 overleden Debu Chowdhury. Hij vertegenwoordigt de speelstijl van de oude Senia-traditie. We laten van hem een opname horen afkomstig van zijn tweede, omstreeks 1970 verschenen LP, India's Debu Sitar Maestro. Debu Chowdhury speelt de raga Rageshri en wordt op tabla begeleid door Shyamal Bose. De speellijst van deze uitzending is te vinden op onze website concertzender.nl.

In het afgelopen uur kon je luisteren naar Noord-Indiaanse raga-muziek, gespeeld op sarod en sitar. Op sarod speelde Amjad Ali Khan de raga Durga en eveneens op sarod was Sharan Rani te horen met een vertolking van de raga Lalit. Tot slot vertolkte sitarspeler Debu Chowdhury de raga Rageshri. De speellijst van deze uitzending is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

This next one is called Parachute.

0: Thank you. Thanks for listening. We really appreciate it. Thank you so much. Fred Lombard-Holm on the cello. Michael Krasner on the guitar.
1: And piano,
0: yeah.
1: Simon Joyner, everybody.
2: Je luisterde naar Concertzender Live met de concertopname van het Simon Joyner Trio van 3 september 2023, opgenomen in Podium Rosario in het Belgische Bever. Dit concert kun je, net als al onze live concertopnamen, terugluisteren op de Concertzender via de kabel op onze website of in de app. Graag tot een volgende aflevering van Concertzender Live.

Mayra Andrade met het nummer Terra Longi. En daar gaat het natuurlijk over Kaapverdië. Zoals ook de groep daarvoor, Finachon, met het nummer Manchocha. Een echte Funyana. Want Kaapverdië is echt een leverancier van wel 5, 6 verschillende stijlen. Waaronder ook de Morna, die u zo meteen gaat horen. De Morna, ja, dat is een beetje de fado, de saudade getinte muziek van het eiland of van de eilanden, waar de merendeels van de mannen altijd op zee waren voor walvisjacht of visserij en de vrouwen alleen thuis waren. En ja, dat zit toch steeds nog wel erg daarin besloten. Kaapverdië is nu ook op de kaart komen te staan bij UNESCO, want afgelopen december is Morna tot in

immaterieel cultureel erfgoed verklaard. En dat zorgt er nogmaals voor dat Cape Verde extra op de kaart komt te staan. En toch is het vreemd in deze tijden dat iedereen het heeft over Black Lives Matter. Black Lives Matter. En media, wat moeten ze doen? Bijvoorbeeld is wat minder Saksische muziek draaien, wat meer Kaapverdiaans, want dan zit je altijd goed. Bijvoorbeeld deze zangeres, totaal nieuw uit Rotterdam en uit Kaapverdië. En daar is ze al behoorlijk beroemd in Lissabon en in de diverse eilanden, in ieder geval Portugees sprekend, Afrika. En hopelijk binnenkort hier ook. Ze heet Josie Santos. En die plaat heet Mujer. Het gaat allemaal over vrouwen, over moeders en over zusters en over grootmoeders. En dit nummer heet Maezinha.

Amazing, ja, door Jossi Santos uit Rotterdam, die al heel groot is op Kaapverde jezelf. En het centrale instrument toch wel in de Morna is de cavaquinho. En die ging met de Portugezen bijvoorbeeld naar Indonesië, of Nederlands, de Portugezen Indië toen. En die raakte verzeild in de Krontjong. Maar de Portugezen brachten hem ook in de 19e eeuw naar Hawaii. En daar ging de ukulele heten. Maar dit rasperende kleine instrumentje, dat is echt een beetje het nationale instrument bijna van de Kaapverdië. Ook uit Rotterdam en ook een Kaapverdiaan is natuurlijk Americo Brito, die zijn sporen heeft verdiend al jarenlang in de lichte muziek. Hier een wat actueler nummer van hem, Sentado na Pracinha.

Théophile Chantre met een geachefeerd Kaapverdiaans Frans Europees nummer Entretemps. En ja, de tijd is ook zo'n beetje voorbij van deze uitzending van Mariama. Een soort vogelvlucht van de Kaapverdiaanse, de Angolese en de São Tomese. In ieder geval de lusofoon, Portugees sprekende muziek uit Afrika vanaf jaren 60, 70 tot vandaag. Ik wou Dirk Winkel hartelijk danken voor de techniek en ik hoop u weer te ontmoeten volgende maand. En ik sluit af met Camilo Domingos met een fantastische nummer, Mundo.